Wat je komt zwaar, hebben we een wenschka gebeurd met een gisa. Ja, nou mensen gisa gaan niet, nog niet eind het de gisa zo wij. Ben als zo bijzom, niet zo tjem dat en nog meer nee niet, nu gedos. Weet je, nou dit is gisa. Je moet dat zo nooit eten met een nakon je hoi. Je gooi je iets eten hier gij, ik heb niet het wauw iets maar goed gisa gaat een nakon de gemoed, een nakon de baas gemoed. Ik ga goed je best doen gij. Alfred Opachi, het is hem hier goed dit is Sunny FM. Ik de habit zit, gij maar goed Blacknet, Gemma Gayo, Utawi Regional Blacknet, Ebunan Jija Betuago, GM Higo, Ebunu Yuai, it's good muscle again, Wash, Nabisha, Eunagamut, Ebunu Jibetu, Gemma Gunagamunga, Bigo, it's Betmono, Ega Jitsmega, Winchka.

Oké, tenminste komt dan het mega winstka, goed mag na Muljaska en Nesta Mujishigo. Hij de Noashish kunge, Kehagnes, we talked to get it sedded when she said she got, ik weet niet, talked to Telchim Hidagut. We mag busket, goeika, we wit madrugge, we tag no ko, kehoi, we had it scodu stedge, hei, te do dag no koch, goe, o deed het in hem. Niet dat mij mis dus en iets. Eigenlijk spart doen hij mis niet youth rally. Eigenlijk het spart doen hij niet te noen nou. Ge niet te noen is als de jiskas de hij ook iets bij. Maar dat is als als iets met eigenlijk nou hij koopt je die hem die schijt ja. Eigenlijk hij je bon beetje wij hem hanoet ge als niet zo je hem hado. Hoe deed je Perch River Youth Ministry? Eigenlijk je ben bij dat ook je jo. Barbecue, hey agnotska. Ik bedoel, dem snitska, wat je doet agnots. Hij ugi bij het jiskodu stedga. Ik wil een jij usnijdjotska, eim hadogia. Oké, ude deze we eet. Hij was kijgnis. Ik wil nou hij een jij usnijdjotska. Hij agnots, maar ik wil niet dat ik ooit het doet mogen do. Hij nist schaven deze stem de nu niet. Het is de minister, ja. Hoe snijdt u zich nog in zwegen, dat ik toch schoor, ja. Ik heb, hoe mag ik dat zeggen, ja, wapje, hoe deed dat zeggen, gravel pit, ik heb dat bij spijhagen ook, ja. Ik heb, bigster is spijt, dat het spijt, ja, dat het spijt, dat het spijt, dat het spijt, dat het spijt, dat het spijt, dat het ai jehto do agno doge jedo mogno doge chgoyonji ai usni jujge ke hai jigam shnu shudo tpam shnu shujge usni juju ye ye wito tko hakno jiske ji shiga jiske ga ni ai ni spichge ekai inji ai usni jugi usni jujge nishtu shab undish ni shor shabot to banasado ai ai dein do itak sujge ni chigo ge jimsen hosuich ni ai msen higen yuge we giba ge hyo we speed on the heavy to go ye yo kumagne det ta no chege ne de de che ha gravel pit ai ya ke de tukni yo it's good morgen no do a dan de ke tu do agno ne mesh ge e was tu do agno ke ne mesh e ko ge ai ku na haus ha do agne it's but good ma so ge ma ge a donuts haus ha no do ge ka it's but tu ni yo ni wai na ko ge chgo ye tu to ko ge ai ya iu inu itu ni yo ge ha wa piti agno do ik dit ook niet kan je je dicht tot koga ik nou hij wap chege hij de dit je was kegnis en je was niet dat was kegnis geta do ik nou je je doet mogen doge ik hij heb je dit je was kegnis zo je sco dus dit ge ik nou spart ik nou hij it's good master doge when je hij nieuw pas chigen ge ik nou koga Canadian fire